0: Zandvoort.
1: En dat is onder voor alfems of hem alfems, maar FMI.
2: Weet je zoveel vrijheidsen? Weet je echt nog zoveel vrijheidsen? Wel snee, stad, comfort, lever, stof, staalpoint, trailpoint, alt. Vi hjelper deg gledelig at du røtter sovner. Eichen.